0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
7: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: 8 uur is het. Je bent bij Radio Rijnmond. De Rijnmond Jukebox zometeen met Dennis Kranenburg. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Dat gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun woning op een gegeven moment knipperen. En buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij ging, is niet bekend. De straat is afgezet met lint. Volgens de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en er wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30 in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Op de Rode Zand in het centrum van Rotterdam is vannacht een motorrijder gewond geraakt. Dat gebeurde nadat de bestuurder een wheelie deed, waarbij hij alleen op de achterste wiel reed. De motorrijder botste op een auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen, dankzij doelpunten van Nukvi Torresson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV en morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer dan nog, verspreid in de regio enkele buien, vooral vanmorgen een kleine kans op onweer. In de loop van de dag opklaringen en droger en de maxima rond 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Hij is onderweg.
13: Wie?
14: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
13: Top. Koffietje, ik trakteer.
14: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.
22: Hello, baby. Ja, this is the Big Bopper speaking.

0: gek.
1: Dat was de Big Bopper, de zanger die door dat bekende vliegtuigongeluk op 3 februari 1959 slechts 28 jaar werd. Hij werkte tijdens zijn rechtenstudie als radio-dj en na zijn tijd in militaire dienst trad hij daar in vaste dienst en kreeg in 1957 grote bekendheid toen hij een wereldrecord non-stop uitzenden vestigde van 5 dagen, 2 uur en 8 minuten. Hij draaide in die tijd 1821 platen en viel 16 kilo af. Hij maakte uiteraard ook zelf muziek en zijn bekendste nummer Chantilly Lace hoorde je net op Radio Rijnmond. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zangeres Carly Simon is inmiddels 83 jaar en kennen we voornamelijk van haar hit You're So Vain. Toch heeft ze veel meer nummers uitgebracht. Het nummer All The Things You Are komt oorspronkelijk uit 1939 en werd geschreven voor de musical Very Warm For May. In 2005 bracht Carly Simon het album Moonlight Serenade uit, waarvoor ze een Grammy-nominatie ontving. En een van de nummers op dat album van Carly Simon is All The Things You Are.

In 1979 scoorde de Amerikaanse countryzanger Don Williams een nummer 1 hit in de country hitlijst met dit nummer. Je hoorde It Must Be Love in de Rijnmond Jukebox. Dat hij een nummer 1 hit in de country hitlijst scoorde was niet voor het eerst, want It Must Be Love was zijn 9e nummer 1 hit in die lijst. In 2000 deed de Amerikaanse zanger Alan Jackson het nog eens dunnetjes over, want ook hij kwam in die lijst op nummer 1 met It Must Be Love. En Alan Jackson hoor je straks ook nog in de Rijnmond Jukebox. Don Williams werd uiteindelijk 78 jaar, want de Gentle Giant overleed in 2017. Dion DiMucci werd vorige maand 86 jaar en kennen we onder meer van zijn grote hit Run Around Sue uit 1961. En hoewel hij inmiddels een respectabele leeftijd heeft bereikt, is hij nog altijd actief. Zo bracht hij vorig jaar nog een nieuw album uit met de titel The Rock'n'Roll Philosopher, waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Mark Knopfler, Joe Bonamassa en met Eric Clapton. En met deze inmiddels 81-jarige legendarische Engelsman dook Dion de studio in voor het nummer If You Wanna Rock'n'Roll.

In het midden van de jaren 50 bracht Johnny Carroll een aantal singles uit, maar door het geweld van artiesten als Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis bleef hij zonder echt succes. Aan het eind van de jaren 50 kwam zijn carrière ten einde, maar in 1974 maakte hij zijn comeback met een eerbetoon aan Gene Vincent. In 1957 speelde hij in de film Rock Baby Rocket en daaruit kwam ook het gelijknamige nummer dat je net hoorde. We gaan naar 1961 en dat doen we met onze vaste gast Frank Sinatra, die in 1998 overleed op 82-jarige leeftijd. In 1961 kwam namelijk het nummer Nothing But The Best uit, dat de Amerikaanse songwriter Johnny Rotella speciaal voor Frank Sinatra had geschreven. In een carrière van meer dan 60 jaar schreef hij meer dan 200 nummers, waarbij ook andere grote namen als Dean Martin, Tony Bennett en Doris Day zijn nummers opnamen. In 1962 kwam het album Sinatra and Swinging Brass uit, waar Nothing But The Best op staat. En in 2008, 10 jaar na Sinatra's dood, kwam er een album ter ere van The Voice uit, dat ook de titel Nothing But The Best kreeg. En dat nummer van Frank Sinatra hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Cochran in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met Come On Everybody uit 1958, het nummer waar hij zelf aan meeschreef. En hoewel dit nummer geen hele grote hit werd, is het wel uitgeroepen tot een van de nummers die de rock and roll heeft gecreëerd. En Come On Everybody staat in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Eddie Cochran zelf werd slechts 21 jaar nadat hij in 1960 door een auto-ongeluk in Engeland om het leven kwam. De Amerikaanse zanger Alan Jackson is pas 67 jaar, maar toch al zo'n 40 jaar actief in de muziekwereld. Het leverde hem tal van prijzen en onderscheidingen op, waaronder voor zijn tweede album Don't Rock the Jukebox uit 1991. Dat werd uitgeroepen tot album van het jaar. De eerste single van dat album kreeg dezelfde titel mee en werd beloond met de prijs voor beste single van het jaar. Dit is Alan Jackson met Don't Rock the Jukebox. Don't

was You're Gonna Miss Me van Connie Francis uit 1959. Zij verkocht meer dan 100 miljoen platen en kreeg als bijnaam de First Lady of Rock and Roll. Vorig jaar juli overleed Connie Francis op 87-jarige leeftijd. Het nummer You're Gonna Miss Me dat je net hoorde werd geschreven door Eddie Curtis, die ook meeschreef aan bijvoorbeeld The Joker van de Steve Miller Band. Het origineel van het nummer Backwater Blues is van zangeres Bessie Smith, die het ook zelf in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft geschreven. Bessie Smith overleed in 1937 op 43-jarige leeftijd. Toch ging haar muziek niet verloren, want in 1958 bracht Dinah Washington het album Dinah Sings Bessie Smith uit, met daarop allemaal nummers die gekoppeld zijn aan Bessie Smith. En net als Bessie was ook Dinah geen lang leven gegund. Zij werd slechts 39 door een dodelijke combinatie van pillen. Dit is nu Dinah Washington met Backwater Blues.

1944 schreven Harold Arlen en Johnny Mercer het nummer Accentuate the Positive. En dat nummer werd een jaar later gebruikt in de film Here Comes the Wave, met in de hoofdrol Bing Crosby. In 1958 bracht Sam Cooke het album Encore uit. En op dat album staat zijn versie van Accentuate the Positive. En Sam Cooke hoorde je net in de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger Jimmy Clanton wordt volgende maand 88 jaar en hij is al dik 60 jaar getrouwd met zijn vrouw Roxanne, met wie hij 3 kinderen heeft. Naast zanger was hij ook actief als radiopresentator en een van de platen die Jimmy Clanton uitbracht komt uit 1960 en heet Another.

Dat was Leaving on a Jet Plane van Peter, Paul en Mary uit 1969. Het nummer werd geschreven door John Denver en hij nam het al eerder op als demo met de titel Babe I Hate to Go en deelde het destijds uit als kerstcadeau. Zijn producer adviseerde om de titel te veranderen en toen Peter, Paul en Mary er in 1969 een hit mee scoorden, nam John Denver Leaving on a Jet Plane opnieuw op en hij zette het toen op zijn debuutalbum Rhymes and Reasons. Peter, Paul en Mary scoorden met Leaving on a Jet Plane hun grootste en laatste hit en ook hun enige nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna zijn we terug met nog een uur van de Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Matt Monro. In 1969 kwam de film The Italian Job uit, waarvoor Quincy Jones de soundtrack produceerde en waarvoor hij ook meeschreef aan nummers. Dat deed hij onder meer voor het nummer On Days Like These, dat aan het begin van de film te horen is. Dit nummer werd gezongen door de Engelse zanger Matt Monro, die ook wel The Man With The Golden Voice werd genoemd en waar Frank Sinatra fan van was. En Matt Monro hoor je nu met On Days Like These.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Radio Rijnmond, daar luister je naar. Het is 9 uur. De Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg gaat zo nog een uurtje door. Dus hou je muntjes voor de jukebox bij de hand. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen en buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte die in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is niet duidelijk. De straat werd afgezet met lint. Volgens de politie is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30 in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was Robs buurtgenoot en drugsdealer Dennis van den Berg. Het is de politie in 12 jaar nooit gelukt de zaak rond te krijgen. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velsen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nukvi Turreson, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Daarover gesproken, vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV en morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Sluit ik af met het weer. Verspreid in de regio enkele buien. In de ochtend nog een kleine kans op onweer. In de loop van de dag klaart het op en wordt het droger. En het wordt een graad of 24 vandaag. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. De prijs

0: berichten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostoorrotterdam.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1959 hoorde je I'm Ready van Fats Domino aan het begin van de tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Antoine Domino Jr. werd geboren op 26 februari 1928 in New Orleans en hij zou 89 jaar worden. Hij verkocht meer dan 65 miljoen platen en was in 1949 de eerste artiest die meer dan 1 miljoen rock en roll singles wist te verkopen. Dat kreeg hij voor elkaar met The Fat Man. Het nummer I Hope She'll Be Happier With Him werd geschreven door Bill Withers, die het in 1971 zelf uitbracht. Het is ook uitgebracht door Wilson Pickett, die in 2006 overleed op 64-jarige leeftijd. Hij scoorde meerdere hits, staat in de Rock and Roll Hall of Fame en zorgde er met zijn muziek voor dat anderen weer geïnspireerd werden. Zijn bekendste hits zijn natuurlijk nummers als Mustang Sally, Land of Thousand Dances en In the Midnight Hour. Maar ook Wilson Pickett's uitvoering van I Hope She'll Be Happier With Him mag er zeker zijn.

Vlak voor de dood van Elvis Presley in 1977 kwam zijn 24ste en dus laatste studioalbum Moody Blue uit. Met daarop een mix van live optredens en studioopnamen. Een van de nummers op het album heet ook Moody Blue en kwam in 1976 uit. Het werd geschreven door Mark James, die ook verantwoordelijk is voor onder meer Suspicious Minds. En het leverde Elvis Presley een hit op. Een half jaar nadat hij met dit nummer bovenaan de country hitlijst stond, overleed Elvis op 42-jarige leeftijd. Lara Louise is een Nederlandse zangeres en zij komt uit Nijmegen. Ze leerde gitaar spelen door te luisteren naar liedjes van Joni Mitchell en Leonard Cohen. Later werd ze geïnspireerd door zangeressen als Carla Bruni, Julie London en Astro Gilberto. Ze studeerde filosofie en verhuisde daarna naar San Francisco, waar ze regelmatig optreedt. Een van de liedjes die Lara Louise zingt is geschreven door Isham Jones en Gus Kahn en komt al uit 1924. En een van de bekendere versies is van Frank Sinatra. Dit is It Had to Be You.

Van het Memorial album uit 1960 van Warren Smith hoorde je I Don't Believe I'll Fall in Love Today. Na een aantal succesvolle singles werd zijn contract bij Sun Records niet verlengd en de platen daarna bleken te mislukken. Hij greep naar de alcohol en pillen en kreeg een zwaar auto-ongeluk waar hij wel van herstelde. Hij zat 18 maanden vast, ging scheiden en stopte met muziek maken. Warren Smith ging werken als beveiligingsdirecteur, trouwde opnieuw en keerde toch weer terug naar de muziek, tot hij in 1980 plotseling overleed aan een hartinfarct, slechts 47 jaar oud. We gaan naar 1978, het jaar waarin bluesmuzikant Albert Collins zichzelf goed op de kaart zette met zijn album Icepickin', wat zijn grote doorbraak betekende. Een jaar later, in 1979, leverde dat de op 61-jarige leeftijd overleden Albert Collins zelfs een nominatie op voor een Grammy Award. Een van de nummers op het album Icepickin' van Albert Collins werd geschreven door Lowell Foulson. Dit is Honey Hush, a.k.a. Talking Woman Blues.

Dat was de 62-jarige Amerikaanse countryzanger Mark Chestnut en je hoorde hem met Blame It On Texas in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Ronnie Rogers en Mark Wright en staat op het debuutalbum van Chestnut dat de titel Too Cold At Home kreeg. Het nummer Blame It On Texas leverde Mark Chestnut een top 5 hit op. Het nummer You Can Depend On Me werd geschreven door Charles Carpenter, Louis Dunlap en Earl Hines en in 1931 voor het eerst opgenomen door Louis Armstrong. Dat deed hij trouwens in 1951 nog een keer. In 1961 werd het opgenomen door Brenda May Tarpley, de Amerikaanse zangeres die we beter kennen als Brenda Lee. Ze is 80 jaar en haar versie van You Can Depend On Me stond in 1962 op het album Brenda, That's All. Brenda Lee hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met You Can Depend On Me.

0: uit 1978, It's a Heartache. Het nummer dat voor altijd verbonden zal zijn aan Bonnie Tyler. Zij werd geboren in Wales als Gaynor Hopkins en nam als eerste artiestennaam de naam Shireen Davis aan. Ze werd ontdekt door een talentenscout en werd uitgenodigd om in Londen een demo in te zingen. Na een paar maanden kreeg ze een platencontract aangeboden en werd aangeraden een andere naam aan te nemen. Een hele lijst met namen uit kranten volgde en uiteindelijk werd er een gevonden. Het werd Bonnie Tyler. Het nummer It's a Heartache dat je net hoorde was haar derde single en werd ook een van haar grootste hits. Bonnie Tyler overleed vorige maand op 75-jarige leeftijd. We gaan naar het nummer Clementine, dat al stamt uit 1884. Het wordt meestal toegeschreven aan Percy Montrose en werd gekozen tot een van de top western songs aller tijden. Bobby Darin nam dit nummer op in 1960, waarbij de tekst van de hand is van Woody Harris, die meerdere nummers schreef voor deze Amerikaanse zanger, die slechts 37 jaar werd. En Bobby Darin hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Clementine.
1: In a cavern, down by canyon,

was Etta James in de Rijnmond Zoobox en je hoorde haar met At Last. In 1960 kwam het debuutalbum van Etta James uit. Het album dat ook de titel At Last kreeg. En dat bleek een schot in de roos te zijn. Het album At Last kwam in de lijst met de 500 beste albums ooit gemaakt terecht. En de single At Last werd door Etta James de lijst met de beste nummers ooit gemaakt ingezongen. Het nummer werd trouwens door Mac Gordon en Harry Warren geschreven voor de musicalfilm Sun Valley Serenade uit 1941. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Paul Enka en Michael Bublé. Paul Enka bracht in 2013 het album Duets uit, waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Michael McDonald, Dolly Parton, Gloria Estefan en Michael Bublé. Met laatstgenoemde werkte hij samen aan het nummer Pennies from Heaven. Het origineel van dit nummer komt al uit 1936 en is van het orkest van Eddie Duchin met de zang van Lou Sherwood. Dit zijn Paul Enka en Michael Bublé in de Rijnmond Zoobox met Pennies from Heaven.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Een bijzonder goedemorgen, het is 10:00. Je zit gebeiteld, je zit bij Rijnmond. Een regenachtige zaterdagochtend, maar dat mag de pret niet drukken. 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Nu het belangrijkste deels, Reinhard Roemer, goedemorgen.
15: Goedemorgen Ronald. Bij de Boompjes in Rotterdam is vanmorgen de herdenking van het oorlogsleed in het voormalig Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1945 kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. En daarmee officieel ook in het Koninkrijk der Nederlanden. De Rotterdamse herdenking is over een uurtje vanaf 11 uur en te volgen via TV Rijnmond. En Ronald blikt zometeen op Radio Rijnmond alvast vooruit op die herdenking. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar mensen zagen de verlichting in hun woning op een gegeven moment knipperen en buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. In de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het gaat om een schietpartij is niet bekend. De straat werd afgezet met lint. Volgens de politie is echt onduidelijk wat er precies is gebeurd en daar wordt onderzoek naar gedaan. En Sparta heeft gisteren uit in de Eimond in Velzen-Zuid gewonnen van Telstar. De wedstrijd eindigde in 1-3 voor de Spartanen dankzij doelpunten van Nokvi Torreson, Robin van Kruijzen en Marvin Jong. Met de overwinning staat Sparta voorlopig op de 8e plek in de Eredivisie. Vanavond om 8 uur treft Excelsior thuis PSV en morgenmiddag treft Feyenoord in de Kuip Go Ahead Eagles. Het weer nog verspreid in de regio, enkele buien, vooral in de ochtend. Er is ook een kans op onweer. In de loop van de dag opklaringen en wordt het droger. En de middagtemperatuur zo rond 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel Reinoud. Goed nieuws voor de automobilisten. Geen verkeersinformatie betekent dat we gelijk door kunnen knallen naar Het Weekend Is Er. Met heel veel lekkere muziek.
0: Wie is daar?

0: is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol wateronthouder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
11: Radio met een grote R.

0: blijft dat toch een geweldige plaat uit 1976. Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: En het gaat zo ver zelfs, de liefde voor dit nummer, dat mijn dochter eigenlijk min of meer is vernoemd naar Kiki Dee. Ja, die heet dus Kiki. Goedemorgen, het is 10 minuten over 10. En misschien ben jij ook wel weer met een natte rug op deze zaterdagochtend de dag begonnen. Want ik hoorde ineens druppels en alles stond nog buiten. Hè? De parasols, de tuinkussens, allerlei meubilairzaken in de schuur moeten zetten. Ja, dus met opgerolde mouwen al aan deze zaterdagochtend begonnen. Een bijzonder goedemorgen. 2 uur lang Het Weekend Is Er voor de boeg. Met prettige ingrediënten volgens mij straks in het laatste half uur. Ja, 2 weken geleden heb ik hem geïntroduceerd. Frans Rijgaard, die gaat zometeen zijn eerste Feyenoord, of eigenlijk zijn tweede Feyenoord-column hier inspreken. Hij is live in de studio. We zullen dadelijk wat geluid uit hem gaan persen. Verder heb ik natuurlijk ook aandacht voor de Indië-herdenking, oftewel de 15 augustus-herdenking. Straks om 11 uur in Rotterdam, de herdenking hier aan de boompjes. Tenny Tenser zal er als verslaggever bij zijn. Heeft ook Indische roots. En ook vanavond tussen 7 en 8 in Den Haag, de landelijke herdenking. En dat is hartstikke nodig. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in de overzeese gebieden, in het voormalig Nederlands-Indië, wordt vandaag herdacht. Verder is gisteravond het zomerterras in Vlaardingen begonnen. 3 weken lang, drie weekenden lang moet ik eigenlijk zeggen. Heel veel vertier, live muziek en cultuur in het Oranjepark. Ook daarover straks meer. En de Pasar, de Floating Pasar in Katendrecht. Voor het eerst op die prachtige locatie met heel veel ingrediënten. Een natje, een droogie en heel veel cultuur daar. Met onder meer ook een bijzondere dansvoorstelling. En natuurlijk ook heel veel snuisterijen daar uit het voormalig Indië. De Pasar Malam. En verder de quiz. Wie kent het intro quiz? Heel veel lekkere muziek. En wat nog meer? Nou ja, alles wat te tafel komt hier op deze zaterdagochtend. We kijken ook nog even terug naar het voetbal van gisteravond natuurlijk. Want Sparta pakte 3 punten in Velsen. En dit is Dee Barge met Who's Johnny uit 1986. En ik zeg nogmaals, goedemorgen, eet smakelijk.

0: Who's Johnny? Wie kent hem niet? Ja, het is een robot uit een film. Laat ik het maar gewoon verklappen. Ik heb nog veel meer lekker straks in petto muzikaal, hoor. Want Keith Urban staat al voor de deur. Sheryl Crow. Ik heb Tarkan. En we gaan dadelijk even lekker buikdansen. En ook Shocking Blue met een gouden oude Venus uit 1969. Met Mariska Veres natuurlijk. Allemaal straks nog in aantocht. Maar de actualiteit noopt ons tot het volgende. Ik ga namelijk contact zoeken zo met het Leuvenhoofd. Want in Rotterdam wordt ook vandaag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. De 15 augustus herdenking is vandaag. En ook in het voormalig Nederlands-Indië kwamen veel mensen om het leven destijds. Ook in de 300 jaar dat Nederland daar de scepter zwaarde vielen veel slachtoffers. En vandaag staan we daarbij stil. Vanavond de landelijke herdenking in Den Haag tussen 7 en 8 uur. Maar straks dus ook al aan de boompjes het Leuvenhoofd in Rotterdam. Collega Tenny Tenzer, Indische roots en ook betrokken bij de landelijke herdenking vanavond. Die doet zometeen verslag in Rotterdam van die herdenking die je ook via TV Rijnmond vanaf 11 uur kunt volgen. Tenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is zo'n herdenking in Rotterdam, waar veel mensen uit dat gebied op de Lloydkade aankwamen destijds?
1: Ja, Rotterdam heeft natuurlijk een speciaal hart in, of een speciaal plekje in de harten van Indische Nederlanders, Molukkers. Want hier een paar kilometer vandaan, de Lloydkade, waar jouw studio staat, kwamen de eerste Molukkers ook aan, 75 jaar geleden. Maar ook Indische Nederlanders. Dus die plek is toch wel verbonden met Rotterdam. Ja. En hier op het Leuvenhoofd, wat net droog is, want we hebben net een enorme hoosbui gehad. Vrijwilligers zijn nu de stoelen droog aan het deppen. Zijn we in de voorbereiding van die herdenking. En er staan twee bestuursleden naast me, Nora en Aura. Aura is de voorzitter. Ja, Aura, wat dacht je toen je vanochtend naar buiten keek en je zag die dikke druppels naar beneden vallen?
2: Oh, ik dacht, oh nee, laat het om 11 uur droog zijn. Zoals het er nu uitziet, komt dat goed.
1: Ja, mooi. Herdenking is al een aantal jaar en Rotterdam is altijd heel erg vooruitstrevend geweest met herdenkingen. Nora, welke nieuwe elementen zijn er dit jaar die jullie hebben bedacht?
3: Ja, dat klopt. We willen inderdaad elk jaar weer een beetje meer vooruitkijken. En dit jaar doen we dat door het traditionele taptoe-signaal dat vooraf gaat aan de 2 minuten stilte te vervangen door een Molukse tahuri-hoorn. Dat is een hoorn van een schelp. En we vinden dat belangrijk omdat wij eigenlijk willen dat alle verschillende gemeenschappen en groepen binnen de Indonesische diaspora zich kunnen herkennen in onze herdenking. En daarom willen we het op die manier iets inclusiever en breder trekken.
1: Ja, mooi om ook verschillende groepen erbij te betrekken. Dus dat zijn niet alleen maar de Europeanen die hebben geleden, de gemengd bloedigen, zoals ik. Maar ook de Paranakans Chinezen, de Molukkers, de Belanda Itam enzovoorts. Dit past ook echt, dus Aura, dit past ook echt bij Rotterdam, hè, zo'n inclusieve herdenking.
2: 100%. Het is ook dat we luisteren naar wat onze bezoekers, of eigenlijk al onze, wat de Rotterdammers ook teruggeven bij de herdenking. Een soort van, waar hebben we behoefte aan? Het is ook, je ziet ook verjonging in het publiek hier en dat ze juist hierom willen komen. Dus ik vind het wel echt heel erg belangrijk dat ook iedereen zich daarom ook vertegenwoordigd voelt.
1: En dat doen jullie ook heel goed. Jong publiek, ook jonge sprekers en artiesten. Wie zijn dat?
2: Dit jaar hebben we als artiest Annabel Laura. En zij gaat ook een Indonesisch, ik begin nu met de soundcheck, Indonesisch nummer zingen en een Nederlands nummer. En we hebben als spreker ook nog Liang de Beer, die natuurlijk ook een boek heeft geschreven over modelverhalen. Om een beetje een soort van, hoe worden Aziaten gezien in Nederlands, of eigenlijk mensen met Aziatische achtergrond. En dat is altijd een soort van, oh ja, jullie zijn juist modelminderheden, zoals ze genoemd worden. Maar wat betekent dat en wat doet dat met een mens? Dus ik ben heel blij dat zij ook haar perspectief, ook als Paranakan Chinees, Indische afkomst, ben ik heel erg blij dat zij hier wil komen spreken.
1: En de local burgemeester Hoogendoorn Segers komt ook spreken. Heb je al een beetje stiekem in zijn speech gekeken?
2: Ja, ik vond het echt een hele mooie speech. Ik heb mogen kijken en ik ben blij dat hij dus ook echt voelt van, hij wil zelf ook zijn onderzoek doen. En hij is ook gewoon een soort van, sinds hij wist, ik kom hier, dat hij zich ook helemaal aan het verdiepen is. Hij is heel positief daarover.
1: Ja, en het stopt niet na 12 uur natuurlijk. Hè. We hebben ook nog de Floating Passar. Dat is een nieuwe plek. De Phoenix Loods, 2 dagen lang. Van 12 tot 10 uur 's avonds. Nora, hoe belangrijk is zoiets om naast een plechtige herdenking ook het leven te vieren?
3: Ik denk heel erg belangrijk. Ik denk dat 15 augustus bij uitstek een dag is waarbij we naast dat we heel erg stilstaan bij het verleden, ook stilstaan bij dat we hier nu zijn. Met al onze verschillende geschiedenissen, dat we hier in Rotterdam zijn. En dat we daar ook heel erg trots op mogen zijn. En dat we ook in deze supermooie stad die ruimte in mogen nemen. Door dit festival en door onze cultuur met elkaar te delen. Maar ook met Rotterdammers die er misschien nog minder bekend mee zijn. Ja.
1: Mooi. Ja, dankjewel voor je harde werk, want dit blijft gewoon vrijwilligerswerk. Hè? Zo'n bestuursfunctie. Jullie hebben gewoon banen, gezinnen. Dus dankjewel daarvoor. Wij gaan verder met de soundcheck. En vanaf 11 uur is het live te zien op ruimte.nl en tv. En dat gaat dan tot 12 uur door. En mochten de mensen dan nog zin hebben om de Indische, Molukse, Paranakan Chinese cultuur te vieren, dan kunnen ze naar de Floating Passar in Phoenix.
4: Zeker, want daar heb ik over een uurtje een belletje over. En dan hoor je precies wat er allemaal gebeurt vanmiddag, vanavond en morgenmiddag en avond natuurlijk op die Floating Passar in Katendrecht. Tenny, vanavond tussen 7 en 8 de landelijke herdenking in Den Haag. Heb je een idee hoe dat eruit gaat zien?
1: Ik heb zeker een idee hoe dat eruit gaat zien. En dat heeft ook een leuk regionaal tintje. Namelijk, er is een voordracht van dichter Amara van der Elst. Zanger en drummer Marlon Pichel doet daar een muzikale voordracht. En er wordt dan een mooie herdenking wat vanaf 7 uur wordt uitgezonden. Van 7 tot 8. Een paar duizend mensen zijn aanwezig. Vorig jaar hebben er ruim een miljoen mensen naar gekeken. En ook ja, landelijk merken we dat het steeds groter wordt ook. En ook een klein nieuwtje. Op de landelijke denking hebben we dit jaar, kleine reclame, ook een dagprogrammering. Dus mensen die kunnen al vanaf 12 uur naar het veld in Den Haag om van talkshows te genieten, van talks. En van documentaire vertoningen.
4: Nou, hartstikke mooi. Hey, en draag jij een malatti?
1: Ik draag zeker een malatti, meerdere.
4: Ja. Ja, dat is een prachtig speldje met een bloemetje. Een lotusbloem, geloof ik.
1: Ja, ja. Ja, dat is een teken van verbondenheid met het Indische verhaal. En dat wordt gedragen van 5 mei tot 15 augustus.
4: Ja, prachtig. En zullen we in de geest van de herdenking met de mensen met Indische roots ook morgen gewoon 3 punten gaan binnenslepen in de Kuip onder Giovanni van Bronckhorst?
1: Zeker, dat gaan we doen.
4: Ja, want die heeft ook die roots, hè?
1: Moluks. Ja,
4: dat bedoel ik. Hey, gaan we doen. Dankjewel, Tenny. Ik wil je danken en een hele mooie herdenking en een hele vrolijke Passar, Floating Passar wensen.
1: Dankjewel.
4: Goed zo, bye bye. En over een uurtje dus van alles over die Floating Passar in Rotterdam-Katendrecht. Dit is Keith Urban en Michael McDonald. Die kennen we van de Doobie Brothers. You

Ja, die Keith Urban is weer er eentje, hoor. Die heeft een prachtige plaat gemaakt met andere muzikanten. Laatst hadden we al The Guitar Man samen met John Mayer. Geweldige uitvoering van het nummer van Brad. Maar dit was ook om te smullen en te smikkelen. Keith Urban samen met Michael McDonald met We Go Back. Dit is Radio Rijnmond. Het is bijna 2 minuten voor 11:30. Laat ik even een blik op de wegen gooien in het Rijnmondgebied. Er staan geen files, maar omdat er regen is gevallen moet je wel rekening houden met een wat langere remweg. Hè? Want er liggen wat natuurlijk bandensporen en oliesporen op het asfalt. En als er water bij komt, gaat dat allemaal een beetje mixen en dan wordt het een beetje blubberig. Dus hou daar rekening mee. Niet te hard rijden gewoon. En op de A15, daar is in ieder geval de oprit bij Spijkenisse dicht vanwege wat schade aan het wegmeubilair, zoals dat mooi wordt genoemd. Maar dat zal gewoon de geleiderrail zijn, denk ik. En ook op de A27, daar zul je rekening moeten houden met vertraging. Vooral vrachtwagenchauffeurs, die mogen niet over de Merwedebrug. En voor de treinreizigers die uit de regio willen vertrekken, tussen Tilburg en Bokstol rijden momenteen geen treinen. Waarvan akte. Straks alles over het Vlaardingse zomerterras dat gisteravond feestelijk van start is gegaan en 3 weekenden zal duren. Je hoort straks wat er allemaal gaat gebeuren. En in het volgende uur ook nog heel veel aandacht voor het voetbal. We hebben Feyenoord-columnist Frans Rijgaard in de studio. Die ga je zo wel even horen. We gaan straks even terugblikken op de wedstrijd gisteravond van Sparta tegen Telstar. 3 punten voor de Kasteelheren. Proficiat. Dit is Sheryl Crow met Soak Up the Sun.

0: Sheryl Crow uit de Verenigde Staten, die van 2003 tot 2006 een relatie had met Lance Armstrong natuurlijk, hè? Jazeker. Het is 3:55. Laat ik eens even naar het weer kijken. Want jullie hebben ongetwijfeld ook gemerkt dat er wat regen naar beneden is gekomen. Echt veel te weinig om al dat bruine gras weer een beetje groen te kleuren natuurlijk. Maar het begin is er. De eerste druppels zijn gevallen. En voorlopig zal het de komende uren weer een beetje droog zijn in het Rijnmondgebied. Er is ook een klap onweer gevallen vanochtend, maar ook dat blijft voorlopig weg. De temperatuur zal oplopen naar zo'n 24 tot 28 graden vandaag. Sporadisch kan er nog wel een buitje ontstaan. Vanavond is het redelijk helder weer. Vannacht zal de bewolking domineren. En kan er ook weer een buitje naar beneden komen. Met een temperatuur die daalt naar 15 graden. En dan morgen, ja, het wordt echt beter en lekkerder weer hoor. Dan is er een zwakke tot matige noordwestenwind. En dat geeft een afwisseling van zon en bewolking. Met een temperatuur zo tussen de 22 en 24 graden. Kijk, dat is lekker zomerweer.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.

0: Marcel.
1: Mwah, lekker zeggen. Dat buikdansen hier in de studio, dat blubbert van links naar rechts. Ja, nee, ik heb daar geen beelden van. Gelukkig geen visual radio op de zaterdagochtend. Even naar gisteravond terugkijken. Ja, Sparta speelde al, hè. Telstar in Velzen had gewoon koploper kunnen worden als ze gelijk hadden gespeeld. Maar ze hebben met 1-3 verloren van de Rotterdamse kasteelheren. Het werd dus 1-3 met doelpunten onder meer van Marvin Jong en voormalig Telstar-speler Nukvi Thorisson, die tegenwoordig voor Sparta speelt. En Robin van Kruijsen die maakte in de blessuretijd nog het derde doelpunt voor de Spartanen, omdat keeper Koeman die was naar voren gegaan natuurlijk. Dus het doel was leeg. Ja, 3-1. Dat is hartstikke mooi. 2 gespeeld, 3 puntjes. Betekent dat Excelsior nog steeds bovenaan staat natuurlijk vanwege het doelsaldo en die geweldige overwinning vorige week. Vanavond wordt er weer gespeeld. Dan Excelsior, de koploper, speelt tegen PSV. Dat vorige week wat mij betreft een beetje door het ijs zakte. En morgen vanaf 2:30 natuurlijk de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. In de studio heb ik Frans Rijgaard uitgenodigd. We gaan bij thuiswedstrijd. Zo, ik moet even een bakje koffie gaan nemen. Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was 2 weken geleden. Ik heb jou geïntroduceerd. Je bent een ongelofelijke Feyenoord-fan. Ik ga je niet iedere 2 weken hier introduceren, hè. Op een gegeven moment word jij een bekende gast in dit zaterdagochtendprogramma. Maar toch even, je hebt gisteren Sparta gekeken voor je van de wedstrijd.
2: Ik had verwacht dat Telstar heel overheersend zou zijn. Ja. Na de wedstrijd van de wedstrijden van vorige week. Telstar viel mij toen heel erg mee, Sparta tegen. Mm-hmm. Maar nee, Sparta heeft heel verdiend gewonnen.
1: Ja, lekker.
2: Het werd nog spannend. Met die 2-1 stand. Maar de overwinning was verdiend.
1: Ja, en als je vorige week Excelsior zag voetballen, dat was ook heel fris en fruitig. Ja. En PSV, de kampioen, was echt matig. Verloren dus ook gewoon thuis.
2: Nou, gelijk, hè?
1: Gelijk, ja precies. Ja, in de blessuretijd was de gelijkmaker. Wat verwacht je van die wedstrijd vanavond op Boudewijn? Ik denk dat Excelsior kansen heeft.
2: Zeker, want Excelsior, zoals we van ze gewend zijn, die spelen heel verzorgd voetbal. Ja. Ook vorige week tegen Cambuur was echt een feest om naar te kijken. Dus, een beetje cliché, maar PSV zal iets recht moeten zetten. Ik verwacht een hele leuke wedstrijd.
1: Ja. Hey, volg jij ook andere sporten? Heb je gisteravond genoten van atletiek bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ja. Genoten, niet gekeken.
1: Nee. Geweldige sport, zeg. In Birmingham, ja, met EK. Met weer medailles, 3 medailles. Met het discus, de dames. De 800 meter natuurlijk. Met Femke Bol. Broeders Bol, moet ik tegenwoordig zeggen. Die debuteerde eigenlijk op zo'n toernooi op deze afstand. En meteen brons pakte. Geweldige lopen ook. En er was ook nog een hardloopster op de 10 kilometer die een prachtige zilver, Maureen Koster, die pakte zilver. Dat was een fantastische race ook. Niet gezien, hè?
2: Nee, heb ik niet gezien. Nee.
1: Je bent helemaal in de voorbereiding van straks. Over een uurtje ga je je column uitspreken.
2: Ja.
1: Een tipje van de sluier alvast. Want ik hoorde jou op de social media zeggen, de wedstrijd morgen tegen Go Ahead. Ja. Half, die had bijna niet doorgegaan.
2: Nee, die was bijna niet doorgegaan. Ik zal je zo vertellen waarom.
1: Oh, nou, ik ben nu al benieuwd. Straks horen we van de hoed en de rand.

0: Maar de grote hitte van gisteren, die 36 graden, bah, die is gelukkig het land uit. En morgen wordt het helemaal heerlijk weer, rond de 24 graden. Maar vandaag kan het er best nog wel een beetje klammig en warm worden trouwens. Als je vanavond naar de Pleinbioscoop wilt gaan, op de Kop van Zuid, dan heb je The Last Viking, een geweldige film die daar draait. De laatste kaarten gaan in de verkoop, dus je moet er als de kippen bij zijn. En morgen wordt Spoorloos uit 1988, een legendarische Nederlandse film, vertoond. Daar zijn nog volop kaarten voor. En ook de hoofdrolspeler zal daar morgen een soort filmcollege gaan geven. We hoorden daar gisteren in lunchbreak bij Erik Lemmers al voorbij komen. En maandag kun je naar Pillion gaan. En dinsdag is Left-Handed Girl. Nou, kijk op voor het volledige programma op pleinbioscooprotterdam.nl. Ja, ik zie zelf uit heel erg uit naar maandag, wat is het, 24 augustus, wanneer er een epische, letterlijk film over Elvis Presley getoond gaat worden met de titel Epic. Er is ook in Vlaardingen van alles te doen. Hartstikke mooi. De kop is er weer af. Want in de Haringstad is gisteravond het jaarlijkse zomerterras weer geopend. Het epicentrum is opnieuw het fraaie Hofpark, oftewel het Oranjepark in Vlaardingen. Muziek, theater, eten, drinken, zon en vertier. En een beetje een druppeltje regen wellicht. 3 weken lang maar liefst. Editie 26. Ik heb programmeur Elroy Timmerman aan de bel. Elroy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ging het gisteravond, de opening?
1: Goed, aan de warme kant.
0: Ja, ja.
1: Maar dat zat de artiesten gelukkig niet in de weg. En het publiek eerlijk gezegd ook niet. Het was druk, het was gezellig en het was geslaagd.
0: Ja, het is een gratis toegankelijk festival, 3 weken lang. Hoe krijgen jullie dat altijd voor elkaar om dat gratis te houden?
1: Ja, smeek om geld natuurlijk.
0: Ja, op je knieën.
1: Nee, ja, het is elk jaar wel een puzzel. En je ziet door de jaren heen moet je dan toch wat commerciëler gaan denken. We waren ooit 4 weekenden. Mm-hmm. Dat is al zo'n 11 of 12 jaar dat we 3 weekenden hebben. Vroeger waren alle dagen gratis toegankelijk. Toen werd de discoterras ook betaald.
0: Ja.
1: En daar moeten we de prijs elk jaar, bijna elk jaar iets van verhogen. En sinds vorig jaar, toen hadden we ons 25-jarig jubileum, en hebben we besloten om de laatste vrijdag ook groots aan te pakken en daar dan ook een entreeprijs aan te koppelen. Dus je ziet wel dat we in die zin steeds geheider moeten zijn om de gaten in de begroting te dichten.
0: Ja, volledig begrijpelijk om meteen maar even in te haken op dat laatste weekend, op de vrijdag. Dat is over, 2 weken. Mensen als Crasip, Grupo Sportivo, Jack in the Box is weer gereanimeerd. Een Vlaardingse roemruchte band uit het verleden. En Fun Loving Criminals uit Amerika. Dat is hartstikke leuk. Zijn er nog kaarten voor?
1: Ja, zeker, zeker. We hebben er nog wel een aantal over. Ze gaan al geruime tijd, wordt er lekker doorverkocht. Maar we hebben best een flinke capaciteit eigenlijk. Dus er zijn nog wel kaarten beschikbaar.
0: Nou, hartstikke mooi. Er zijn ook dingen veranderd. Er zijn dingen nieuw deze keer, geloof ik. Het kinderprogramma bijvoorbeeld, dat heet nu Zomerterras Next op de woensdagmiddagen. Wat behelst dat?
1: Dat is inderdaad iets anders. En dan voor mij komende week op woensdag hebben we Zomerterras Next voor inderdaad de kinderen, maar dan met de focus op sport en spel. Mm-hmm. En ook voor een beetje survival en obstakelruns, dat soort zaken. En de weken op is het een wat meer, laten we zeggen, regulier kinderterras met allerlei activiteiten, workshops. Je kan een beetje leren DJ'en, je kan knutselen, you name it. Er zullen veel te doen. Dus inderdaad een klein bescheiden makeover gekregen. Ja.
0: Ja. Nou, voor het hele programma moeten mensen de Huis en Huisbladen natuurlijk in de regio gaan volgen. Je kunt ook naar de website gaan, zomerterras.nl, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, op zomerterras.nl kan je eigenlijk per weekend zien wat er allemaal op programma staat. En het is behoorlijk wat.
0: Ja. Ja. Laten we even inzoomen op vandaag en morgen, want dat is actueel. Wat speelt er vandaag en wat is er morgen aan de hand daar in Vlaardingen?
1: Vanavond hebben we onder andere, even kijken, waar beginnen we? We hebben Captain Brady, een artiest uit Vlaardingen. Mm-hmm. Een beetje feestelijk hip-hop in combinatie eigenlijk met dance. We hebben theater van Crête de la Bête. Daarna hebben we de Higo, een Nederlandstalig nederpopband eigenlijk, waar ik zelf een hoge pet van op heb. Erg goed. Denk een beetje in de trant van bijvoorbeeld Bluff. Dan hebben we daarna Parker Fans, een Utrechtse formatie, eigenlijk een beetje

0: Ook. Lekker chillen is
1: lekker
0: het dan.
1: Chillen inderdaad. Ja. Altijd heel ongedwongen. Veel mensen met kinderen, waaronder ook die van mezelf. En dan hebben we vaak ook de focus op wat kalmere muziek. Klassiek of Latin. We hebben morgen Sonora Hollanda. Dat zegt het eigenlijk al, Nederlandse liedjes, maar dan wel helemaal in Latin verpakking. En we hebben Trenchcoat, een band die eigenlijk een beetje inspeelt op de ambiance van de speakeasy barretjes uit de drooglegging van de jaren 20. Dus een beetje honky tonk, jazz, rhythm and blues. Ja. En dan sluiten we af met toch wel twee grootheden, Kato van Dijk en Anton Goudsmit, die samen een project hebben opgezet dat zich eigenlijk focust rondom het geluid van de blues.
0: Mooi. Lekker man. Ja. En allemaal gratis, hè?
1: Allemaal gratis,
0: goed
1: ja.
0: Goed zo. Elroy, ja. Ik wens jou een mooi weekend en we spreken elkaar snel en we komen elkaar ook tegen daar in het Oranje Park in Vlaardingen. Mag ik je danken?
1: Ja, is goed. Hartstikke bedankt en succes met de uitzending.
0: Thank you. Terug naar de jaren 60, naar Shocking Blue met Mariska Veres en Robbie van Leeuwen.

0: kussens boven mijn bed. Ik was als... Ja, ik was nog niet eens puber, maar ik was smor verliefd op die prachtige vrouw uit Den Haag. Dit was Shocking Blue, hier op Radio Rijnmond.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ik ga het niet nog een keer uitleggen. Het is heel simpel. Als jij denkt te weten welke artiest verantwoordelijk is voor het volgende stukje muziek, het intro, dan moet jij even appen naar de studio. En dan wil ik de artiest weten en de titel van het plaatje. Hier komt ie. Ai. Als je dat niet weet... Gewoon even appen en straks is die beat set van jou. Wedden? En dit is Bryan Adams. Laatste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar
9: uit.
8: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Het is 11 uur, goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur, het weekend is er voor de boeg. Hier met zometeen alles over de Floating Passar in Rotterdam-Katendrecht. En we gaan straks een heuse Feyenoord-column horen hier op de radio. Met heel veel lekkere muziek en de quiz. Maar eerst het belangrijkste nieuws nu van deze zaterdagochtend op een rij gezet door Reinoud Roemer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij de boompjes in Rotterdam is de herdenking aan de gang van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Daarmee kwam op 15 augustus 1945 ook pas een officieel einde aan de oorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Na weken van droogte viel vanmorgen een flinke plensbui met onweer. Maar het lijkt erop dat het tijdens de herdenking aan de boompjes droog blijft. Veel Indische Nederlanders uit het voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, zijn bij de Rotterdamse herdenking. Die is komend uur rechtstreeks via TV Rijnmond te volgen. En vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving die al een zeker 20 mensen het leven heeft gekost. De zware beving met een kracht van 7,7 was voor de kust van het eiland Flores. Het aantal slachtoffers kan nog flink oplopen. Vermoedelijk liggen nog veel slachtoffers onder het puin van ingestorte gebouwen. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30... in een flat aan de Areniusweg. Politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was Robs buurtgenoot en drugsdealer Dennis van den Berg. Die is de politie in 12 jaar tijd nooit gelukt de zaak rond te krijgen. In de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. Sparta won gisteren uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Het weer nog, verspreid in de regio enkele buien. Vanmorgen ook nog kans op wat onweer. Maar geleidelijk klaart het op en wordt het droger. De maxima vandaag rond 24 graden. Dat was het, Ronald. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Reinoud. Zometeen over een uurtje nieuwe update over het nieuws uit de regio en daarbuiten. Er zijn geen files op dit moment op de regionale wegen. Wel een klein filetje met muzikanten voor de studiodeur. Die willen allemaal graag iets spelen het komend uur.
0: Wie is daar?

0: Hi, this is Tony Hadley. You're listening to Radio Ryman 93.4 FM in Rotterdam. Tune in or drop out.
1: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte. Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
18: Radio met een grote R.

0: Gavin DeGraw. Prachtig. Chariot uit het jaar 2006. Ook alweer, zeg.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.
0: Dan besef je ineens dat zo'n plaatje 20 jaar oud is. Oh, wat gaat het leven toch snel. Geniet en pak iedere dag. Pluk de dag, carpe diem. Ook op deze nog bewolkte zaterdag. We gaan het zonnetje vanmiddag wel zien. Maar de temperatuur die wordt steeds aangenamer. Morgen zo lekker rond de 24 graden. Uitstekende condities, denk ik, om naar de Kuip te gaan voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Straks na 11:30 een Feyenoord-column. Ja, we zijn daar 2 weken geleden mee begonnen. Als experimentje, maar dat smaakte gelijk naar meer. Dus bij iedere thuiswedstrijd op de zaterdagochtend een Feyenoord-column met Frans Rijgaard. Straks ga je hem horen. Hij is live aanwezig in de studio. We gaan straks wat geluid uit hem halen. En dan hoor je ook de column op de muziek van De Wijze Mannen. Ja, ken je die nog? Die grijze knarren die altijd op de maandagochtend bij de Kuip stonden na te babbelen over de verrichtingen van de ploeg op zondag of op zaterdag. Met Jack Kerklaan vaak natuurlijk als interviewer. Jack die er helaas niet meer is. Maar ja, in de studio is hij eigenlijk wel altijd als een soort geest op een wolk aanwezig, hoor. Wat heb ik allemaal in petto voor je? Straks lekkere muziek van onder meer Spandau Ballet, Cameron Whitcomb, The Nightcrawlers, Olivia Rodrigo. Allemaal in aantocht. En de quiz, de weekendquiz. Ik heb nog geen goede inzendingen binnen. Zal ik nog een keer de opdracht laten horen? Komt die nog een keer dan? Als jij denkt te weten wat het is, moet je gewoon even appen naar de studio en win jij wellicht straks een beach set. Ik ga straks praten over de Floating Pasar. Voor het eerst wordt dat op Katendrecht gehouden, rond het Phoenix Museum en op tal van andere locaties. In het Verhalenhuis Belvedere bijvoorbeeld zijn mooie dingen te zien. In het huis van Connie Jansen danst is een heuse dansvoorstelling te zien. Kortom, er is ook heel veel lekkers te eten en te drinken natuurlijk. Dus ja, en op dit moment is op de boompjes bij het Leuvenhoofd de herdenking gaande van 15 augustus. De bevrijding van Zuidoost-Azië na de Tweede Wereldoorlog. Daarover heb ik zojuist al met Tenny gesproken, maar zullen we ook straks met de Floating Pasar nog het een en ander gaan delen. En laten we hopen dat, ja, want dat was vanochtend wel heel erg schrikken met de aardbevingsverhalen uit Indonesië bij het eiland Flores. Laten we hopen dat daar de situatie snel weer een beetje normaal wordt en het aantal slachtoffers meevalt. Dit is ABBA, Take a Chance on Me. If you try-

0: 1978 was dat. ABBA.
1: Wie is daar?
2: Hey.
1: Ronald van Oudheusden.
2: Je hebt het verdiend.
1: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
0: Ja. Tot 12 uur. Het weekend is er iedere zaterdagochtend. Woordenvol tips voor jouw wellicht nog lege agenda. Als je niks te doen hebt vandaag, vanmiddag, vanavond of morgenmiddag en avond, dan kun je naar Katendrecht gaan. Want daar is het heel bruisend dit weekend. De Floating Pasar is daar geland. Het is dus feest in Katendrecht. Een nieuwe plek in Rotterdam voor de Floating Pasar. In en rond het Dolf Henkesplein bij het Phoenix Museum is het dus vanaf alles te doen. Je kunt er eten, je kan lekker rondkijken, je kan dansen, je kan luisteren, je kan genieten. Maar je kunt ook vast wel gaan herdenken. Dat is op dit moment gaande op de boompjes natuurlijk. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Dat is het plechtige moment dit weekend. Vanavond tussen 7 en 8 de landelijke herdenking. Ook op de Nederlandse televisie te zien tussen 7 en 8 NPO 1. Maar er is ook van alles te vieren. Nou, dat doen ze op de Pasar Malam, de Floating Pasar. In het vorige uur hoorden we collega Tenny Tenzer al over de 15 augustus herdenking. En maandag viert trouwens Indonesië de onafhankelijkheid. Nu is het feest. Joyce de Vries, de baas van Floating Pasar. Goedemorgen.
3: De baas, goedemorgen.
0: Ja, geweldige plek in Katendrecht.
3: Ja, het is een schitterende plek. We zijn eigenlijk geland bij Phoenix Museum op het plein. Met een waanzinnig mooie hal binnen waar alle kraampjes binnen staan. En buiten op het Dolf Henkesplein hebben we het grote podium. Ja, daar kan je heerlijk dansen, eten en gezellig komen drinken. Maar we hebben ook een inhoudelijk programma. Dus als je iets meer wilt weten over de geschiedenis, over de cultuur, maar ook hoe we er tegenwoordig in staan, de jeugd, hoe die kijkt naar het verleden, het heden, maar ook zeker de toekomst, hebben we in Verhalendepot Belvedere 5 verschillende lezingen en 4 panelgesprekken. Dus het is ook nog zo dat je kan ook nog wat leren als je hier komt op de Floating Pasar.
0: Je lacht, hè? Je hebt het naar je zin, geloof ik.
3: Ja, het was even een grote bevalling. Ja. Nieuwe locatie, daar kom je natuurlijk van alles weer tegen. Ja. Maar het staat er nu, we gaan bijna open. Om 11:15 hebben we een schitterende opening. Met een ode aan de Molukkers die natuurlijk dit jaar voor het 75 jaar in Nederland zijn. Mm-hmm. Daar willen we ook even aandacht aan besteden.
0: Ja.
3: En daarna gaan we gewoon lekker feesten, want naast herdenken moeten we ook de cultuur vieren en de vrijheid vieren daar waar we dat kunnen natuurlijk.
0: Ja, met ook heel veel muziek natuurlijk. Hè. Kijk, Rotterdam is een beetje ook de bakermat van de Indo-rock in de jaren 50, 60 met name. Ook Den Haag natuurlijk, maar in Rotterdam was dat
3: klopt,
0: ook heel populair in de Gouvernestraat bij Odeon. Straks hebben jullie Indo-rockers, maar ook bijvoorbeeld Blauwtsoen vanmiddag. Jullie hebben allerlei artiesten, hè?
3: Ja, we hebben geprobeerd om een zo groot mogelijke mix te maken van jong en oud. Dus de crazy rockers, echt de grondleggers van de Indo-rock, die komen ook zo meteen spelen om 11:15. Maar inderdaad ook Blauwtsoen. En we eindigen vanavond met Sekan. En dat is een DJ met Indonesische roots. En die maakt van allerlei Indonesische muziek hele nieuwe tracks en nieuwe muziek. Dat is echt super gaaf. Dus dat kan je heerlijk op dansen vanavond.
0: Och, en hebben we het nog niet eens gehad over al het lekkere eten en drinken dat er verkrijgbaar is, denk ik, hè?
3: Heerlijk eten. Ja, alleen dat al is een hele goede reden om te komen. En we zijn natuurlijk gratis, dus het is alleen voor je eten en drinken betalen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, oh, heerlijk lijkt me dat. Zeg, hey, het begint dus straks. Het is over het algemeen allemaal gratis, hè? Behalve de voorstellingen, volgens mij.
3: We doen ook dit jaar samen met Omroep Bersama, het Bersama Filmfestival. En dat is in Lantaarn Venster. Daar moet je wel een ticket voor kopen. Ja. En Tropische Zielen, dat is een theatervoorstelling. Ja. Die gaat vanavond in première. Ja, daar moet je ook een ticket voor hebben. Maar het is niet heel erg duur.
0: Nee, precies.
3: Maar wel de moeite waard. Het is een schitterende voorstelling. Hey, dus ik zou daar zeker tijd voor maken.
0: Hey Joyce, en dan hebben we het alleen nog maar over vandaag. Hè? Morgen ook nog, hè? Vanaf 12 uur.
3: Morgen ook nog, ja. Ja, vanaf 10 uur is de markt weer open. Dus dan kun je ook vanaf 10 uur komen shoppen. En om 12 uur beginnen we weer op het grote podium met een Indisch koor. En eindigen we met Randy MC. En dat is voor de kenners die al heel vaak bij Floating Pasar zijn geweest. Was dat voorheen Space Jam? Nou, dan weet je het. Het is sing-along, het is Disney, het is alles. Je kan echt heerlijk uit je dak gaan.
0: Hé, hey, Joyce, even een gewetensvraag. Heb jij je malatti wel op?
3: Nee.
0: Heb jij je geen malatti op?
3: Nee, dit is heel erg. Hoe moet je nog omkleden?
0: Oh, moet je toch omkleden? Wat heb je dan nu aan?
3: Nou, gewoon een broek en een shirt. Maar ik ben nog niet helemaal klaar voor de grand opening, om maar zo te zeggen.
0: Nee, en daar hoort de malatti wel bij. Dan denken mensen, is dat een cocktail of zo? Nee, dat is een prachtig speldje met een lotusbloem, hè?
3: Ja, en we hebben in Rotterdam onze eigen Rotterdamse melatti gemaakt. Mooie groene uiteraard.
0: Zeker, ja.
3: Die kun je ook hier, kun je hier kopen en dan steun je op deze manier ook de stichting.
0: Ja, schitterend. 7,50 geloof ik en dan draag je toch een steentje bij.
3: Joyce, geen geld, toch?
0: Ik vond het opnieuw een feest om met je te praten.
3: Nou, helemaal goed. Ik vond het ook hartstikke gezellig. Bedankt voor de uitnodiging.
0: En ik kom morgen even een satéetje eten.
3: Oh, dat vind ik een heel goed idee.
0: Goed zo.
3: Nou, zien we je graag.
0: Right, tot dan. Veel plezier.
3: Dankjewel. Bye.

Lokale Tony Hadley, die ik ooit interviewde en een podium gaf hier bij Rijnmond. En daarom mocht hij ook een beetje promotie maken voor Radio Rijnmond natuurlijk. Had een kater zeggen. Oh, ja, daar kon je een zaag inzetten. Hij was heel matig bestemd. Opnames van de liedjes kun je nog terugluisteren op Rijnmond.nl. Zoek maar op Tony Hadley. En dan hoor je dat hij uiteindelijk wel een beetje op stem kwam, hoor. Dus geen zorgen. Er is van alles te doen in de regio. Arjo Post, die houdt mij ook scherp. Die zit te luisteren en ik dank hem voor het appje. Want ja, laten we niet vergeten, in Hellevoetsluis is het al dagenlang vestingdagen. En ook dit weekend, vandaag en morgen, een zeer uitgebreid programma in Hellevoetsluis. De Vestingdagen 2.0. Kijk maar even op de website vestingdagen.nl. En je ziet wat er allemaal te doen is. En het meeste ook allemaal nog gratis. Heel veel muziek en alles in de sfeer van, van de vesting natuurlijk, die Hellevoetsluis is. Prachtig festival al daar. Er is ook natuurlijk in Maassluis het een en ander te doen. Daar hebben ze, volgens mij bij Café Pulp heet dat. Ja, what's in the name? Hebben ze een beachvolleybal toernooi. Dus heb jij trek in mooie billen? Nee, een lekkere sport, wou ik zeggen. Dan moet je naar het beachvolleybal toernooi in het centrum van Maassluis gaan. Ja, ze hebben daar kennelijk een paar kuub zand neergestort. En die gaan daar om hoog niveau volleyballen. Beachvolleybal in Maassluis. Er is ook nog een wandeltocht in het Bergse Bos, volgens mij. Maar dat is pas over 2 weken. Dus je kunt al vast beginnen. Maar dat is niet de bedoeling. Je kunt je inschrijven inmiddels. En op zondag 30 augustus is er dus een wandeltocht in het Bergse Bos. Dan moet je even kijken bij atletiek en wandelvereniging De Kievieten. Die gaan dat organiseren. Je kunt je inschrijven op 5 afstanden. 15, 15, 20, 25 kilometer. En dat schijnt hartstikke mooi te zijn. Kijk op www.dekievieten.nl. Ja, instinkertje, je weet hoe je kievieten schrijft. Ja, nou, zoek dat maar even uit. Verder nog wat te liegen. Ja, in Geervliet is een mooie expositie. We hoorden het gisteren bij Ruud de Boer al voorbij komen. Dus ook in Geervliet kun je vandaag alles beleven. Kijk maar even op de website van de gemeente Geervliet. En de Pleinbioscoop, die heb ik al gehad. Morgen Spoorloos. Vanavond een hele mooie vikingfilm uit Scandinavië. Dus daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. En de quiz. Ik heb nog geen goede antwoorden. Doe mee. Wat is dit? Ja. Ai, ai, ai. Zo moeilijk is het toch niet? Doe lekker mee en win de beach set. En dit zijn de Blues Brothers. Zometeen de Feyenoord column van Frans. Hier op Radio Rijnmond.

0: ben helemaal niet zo'n danser, maar hier kan ik toch moeilijk op stilstaan, hoor. Dit is lekker, The Nightcrawlers uit het jaar. Even het quizje spelen met jou thuis, 1995 ook alweer. Ja. Nou, we blijven de beats een beetje erin houden, hoor. Want straks hebben we nog wat lekkere plaatjes voor je. En de quiz, hè, nou nog één keer dan. En als je nou niet regelt, want ik heb geen enkele goede instelling. Is dit nou echt zo moeilijk, dit? Ja, ik ken Frans Rijngaard ook het beste als een muziekliefhebber. Jij weet het volgens mij ook niet, hè, Frans, wat dit fragmentje is.
1: Nee,
0: het
1: komt me bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen.
0: Nou, heel goed. Doe een poging en wellicht ben jij straks inderdaad de geluksvogel die een mooie prijs in de wacht sleept. Je hoort hem al en je hebt hem het vorige uur ook al even gehoord. Frans Rijngaard, ik heb je 2 weken geleden geïntroduceerd. Dus daar ga ik nou niet heel veel tijd aan verspillen. Maar in het kort, voor zij die op vakantie waren onlangs, je bent een enorm fijne supporter in hart en getatoeëerde nieren. Je hebt een scherp geschoren kinnebak en een tong als een Stanley mes. En je kent de ups en downs van de Club van Zuid. En je gaat rond de thuiswedstrijden hier op Radio Rijnmond in het weekend is er een column uitspreken. En dat gaan we zo meteen doen. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen.
0: Goed geluimd uit bed gestapt?
1: Zeker. Lekker geslapen, ja.
0: Lekker, man. Ja, je ziet er fris en fruitig uit.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Je hebt zin in het weekend, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want morgen... Ja, lekker.
1: Morgen mogen we weer.
0: Morgen de eerste thuiswedstrijd. Is dat altijd spannend, zo'n eerste wedstrijd?
1: Spannend, het is verheugen. Ja, en altijd benieuwd. Hè? Altijd hoop en hoge verwachting die niet altijd worden waargemaakt. Dus nee. We gaan het zien.
0: Hey, zijn ze trouwens, want vorige week werd er natuurlijk op het kasteel geopend. Sparta Feyenoord, 1-0, mager. Had een veel hogere uitslag kunnen zijn natuurlijk. Maar zijn ze in Spanje al naar het VN-tribunaal getrokken om de afgekeurde 1-1 aan te vechten?
1: Nou, ik denk dat Feyenoord geluk heeft gehad dat de Tweede Kamer met zomerreces is. Anders was er een spoeddebat aangevraagd.
0: Het was best zonde voor de Spanjaarden.
1: Nee, dat snap ik, maar het was toch een overtreding?
0: Ja, duidelijk, ja.
1: Geen discussie, lijkt me.
0: Ja, een rood licht is een rood licht.
1: Ja.
0: Het is niet een beetje rood.
1: Het is sneu als je gesnapt wordt, maar ja.
0: Ja, en je bent ook niet een beetje zwanger.
1: Nee. Alles of niets.
0: Hé, is er nog nieuws uit de transfermarkt? Want jij hebt tentakels, jij hebt een netwerk in Feyenoord natuurlijk ook. De supporters, het gonst rond de club. Hè. De termijn van de transfers gaat pas over een week of 2 dicht. Ja. Wordt er ergens...
1: Nou, ik heb geen inside information, hoor. Wat ik weet, dat lezen andere supporters ook in de media. En ik las vanmorgen dat Southampton, geloof ik, interesse heeft in Adel Ahmedorcic.
0: Oké.
1: Dus dat is een van de spelers die weg mogen.
0: Ja.
1: Dus dat is volgens mij het laatste nieuws.
0: Ja. Dan iets heel anders deze week. Het Nederlands elftal eindelijk een nieuwe bondscoach. Xavi Hernandez, de Spanjaard. Had jij hem graag bij Feyenoord gezien op de bank?
1: Nee. Nou ja, ik vraag me altijd bij keuzes af. Dat geldt voor spelers en voor trainers. Op grond waarvan? Mm-hmm. Op grond waarvan? Dus dat was bij Robin van Persie ook. Op grond waarvan wordt hij trainer? En dat kan niet zijn omdat hij een goede voetballer was. Want dat was hij. En dat geldt voor deze trainer ook. Volgens mij kan hij niet bogen op een geweldige staat van dienst. Wel als speler, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Maar niet als trainer. Dus ik... het is een gok.
0: Ja. Ja, je ziet eigenlijk maar zelden dat een hele goede speler ook een goede trainer is.
1: Zidane hoort wel bij die categorie waard wel. Dus het is ook niet zo dat het per definitie niet zo is. Maar nee, dat is geen garantie.
0: Nee. Morgen dus, je bent tevreden met Giovanni van Bronckhorst, hè, en Sipke Hulsma, die
1: Hulshof.
0: Die op de bank zitten. Dat is een goede keuze van de club.
1: Nou, ik denk sowieso, als je kijkt naar de directie, Eenhoorn, Davy Rigaud, de technische staf van Bronckhorst, Hulshof. Ja, dat is organisatorisch wel goed ingevuld. Ze zitten allemaal in ieder geval mensen met ervaring. En ik heb gisteren ook weer de persconferentie gezien. En ik weet niet hoe dat is als de resultaten slechter worden. Laat God het verhoeden. Maar dat Van Bronckhorst is echt gegroeid.
0: Ja.
1: Dus hoe hij zich manifesteert en hoe relaxed hij is. Fantastisch om te zien. Heel blij mee.
0: Morgen de aftrap in de Kuip. En Radio Rijnmond is erbij om 14:30. En een extra sportuitzending vanaf 14:00 met Frank Stout in de studio op deze plek. En natuurlijk Double Day in de Kuip. Ofwel Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. En op de zaterdagen voor de thuiswedstrijden gaan we iets nieuws doen. Frans, jij gaat de Feyenoord-column handen en voeten geven. 2 weken geleden een beetje het spits af. Die was een beetje lang. We gaan hem nu een beetje beknopt maken.
1: Ja? Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Goed zo. Het woord is aan Frans Rijngaard.
1: Lieve luisteraars, nu we het toch over Feyenoord hebben, De zonsverduistering van woensdagavond deed mij denken aan Feyenoord van vorig seizoen. Je wilt wel kijken, maar je weet dat het pijn doet aan je ogen. In 3 maanden is er veel veranderd. De zon schijnt weer en Feyenoord is een lust voor het oog. Morgen komt Go Ahead Eagles naar de Kuip. Het had weinig gescheeld of die wedstrijd was helemaal niet doorgegaan, want volgens de kenners staat de kampioen al vast. Feyenoord mag ook meedoen, maar eigenlijk is dat voor spek en bonen. De Deventernaren komen met een paar bekende gezichten naar Rotterdam. Pootje Bosveld werd in 1999 met Feyenoord landskampioen en in 2002 won hij hier de UEFA Cup. Als hoofdscouting speurt hij nu here, there and fucking everywhere naar talent. Dat is prima, zolang hij maar van die van ons afblijft. Jan-Willem van Dop is algemeen directeur van de Eagles en dat was hij ook bijna 10 jaar bij Feyenoord. Jan-Willem onderscheidde zich van andere directeuren doordat hij wel naar supporters luisterde. Hij sprak hun taal en je kon met hem lachen. Nee, dan die vreemde vogels waar we zelden mee, maar vaak wel om konden lachen. Commercieel directeur Chris Woerts liet in 2006 een DVD maken met 2 overwinningen op onze aartsrivaal. Alleen troffen we die daarna opnieuw in de play-offs. We verloren uit en thuis en de schuur van Chris staat nog vol DVD's. Directeur Jan de Jong riep in zijn eerste nieuwjaarsspeech heel brutaal dat Feyenoord ging jagen op de koploper. We eindigden als 4e. Directeur Nicole Edelenbos nam het verbeteren van de relatie met onze aartsrivaal zo letterlijk dat ze met een van hun directeuren de koffer indook. Onze grote kale leider Jorien van der Heren kende geen genade en Nicole kon haar koffers pakken. Jan-Willem van Dop was anders. Hij begreep dat Feyenoord veel meer is dan een voetbalclub. Van hem zul je over Feyenoord en Feyenoord-supporters geen kwaad woord horen. Maar Jan-Willem, je mag dan nog zo'n toffe gozer zijn. Het liefst zien we jou en je Adelaars morgen puntloos terugvliegen naar Deventer. Kameraden, zet morgen je rood-witte bril op en kijk je ogen uit naar onze sterren.

Ai, ai, ai. Het was de opdracht voor de quiz, de weekend intro quiz. En het is een uniek moment op deze zaterdag, deze 15 augustus. Want niemand heeft het goed. Kortom, ik ga gewoon verklappen wat je nou hoorde. De vorige plaat was trouwens ook lekker hoor. Olivia Rodrigo met Stupid Song. Ja, ik ga haar niet tegenspreken. Het is een beetje een vreemd liedje, maar het gaat wel een beetje wennen. Ja, en wat was nou de quiz? Nou, nog één keer dan. Ja, dit was hem. Ja. Sophie Alice Baxter met Get Over You. Nou, speciaal voor jou dan.

Sophie Alice Baxter was de oplossing van de Weekend het Intro Quiz. Ja, en niemand had het goed, dus die prijs blijft staan. Volgende week geef ik gewoon 2 beats setjes weg. Ja, toch? Goeie afspraak. Het is bijna klaar met deze ochtend op Radio Rijnmond. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Maandag hoor je me weer tussen 2 en 4. Bye bye!

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hey, Raymond!
9: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: 12 uur is het. Goedemiddag. Non-stop muziek het komend uur op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Reinoud Roemer. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht, de huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een eind aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag werd Indonesië opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen al zeker 38 doden. De zware beving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter was voor de kust van het eiland Flores. Het aantal slachtoffers kan oplopen. Er liggen nog slachtoffers onder het puin van de ingestorte gebouwen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft tegen de NOS gezegd dat er geen meldingen zijn over Nederlandse slachtoffers. In de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen en buiten was een steekvlam te zien. De man schreeuwde het volgens getuigen uit van de pijn en trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Twee Hagenaars van 19 zijn vannacht aangehouden na een schietpartij. Die was in de Pinkstraat in die stad. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt de politie, die op zoek is naar mogelijke getuigen. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, zoekt de politie uit. In de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. Sparta won gisteren uit in Velsen-Zuid met 1-3 van Telstar. Die goals kwamen van Nukvi Thurissen, Robin van Kruisen en Marvin Jong. Door de overwinning staan de Spartanen voorlopig op de 8e plaats in de Eredivisie. Het weer tot slot. verspreidt nog enkele buien, maar in de loop van de middag geleidelijk droger en de middagtemperatuur zo'n 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
18: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar
11: uit.
10: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs daarvan.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: te koken, dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: 1 uur is het. Je bent afgestemd op Radio Rijnmond. Straks weer een uurtje vol lekkere non-stop muziek. Nu eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. In Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer regen. De rest van de dag blijft het overal in de regio droog. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Juist vandaag was er een zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores, dat tientallen mensen het leven heeft gekost. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft tegen de NOS gezegd dat er geen meldingen zijn binnengekomen over Nederlandse slachtoffers. Twee Hagenaars van 19 zijn vannacht aangehouden na een schietpartij in de Pinkstraat in die stad. Niemand raakte gewond, zegt de politie, die is op zoek naar mogelijke getuigen. Want wat er precies aan de schietpartij voorafging, is voor de politie nog niet duidelijk. Het weer tot slot verspreidt in de regio enkele buien, maar die zijn zo'n beetje over een hoogtepunt heen. In de loop van de dag klaart het steeds verder op en wordt het droger, de maximaal ongeveer 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Wat doe jij als je de sirene hoort?
14: Toch even op internet kijken, denk ik.
13: En wat als je geen verbinding hebt?
14: Ik heb geen idee.
13: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties, Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Hey Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Behrens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: 2 uur is het. Goedemiddag, je luistert naar Rijnmond. De muziek gaat weer non-stop door zo, maar eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Tijdens een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30 gisteravond in een flat aan de Areniusweg. De markt in Ommen is vanochtend ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Dat meldt de regionale omroep RTV Oost. Op het plein vlakbij de rivier de Vecht was een kleedjesmarkt aan de gang. Iedereen moest snel weg, terwijl zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies de markt opliepen. De man werd uiteindelijk in een huis in de buurt opgepakt. Naar het wapen werd vanmiddag nog gezocht. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet meer naar het centrum van Ommen te komen. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in dat water liggen, kreeg de recherche als tip, en daarom is een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was Rob's buurtgenoot en drugsdealer Dennis van den Berg. Het is de politie in 12 jaar tijd niet gelukt de zaak rond te krijgen. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer regen. De rest van de dag blijft het overal in de regio zo'n beetje droog. Het weer nog, daarover gesproken, opklaringen en overal in de regio droog. Maximaal rond 27 graden, aan zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode en wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een buitje. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het morgen 22 tot 24 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De prijsstap

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl. Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien! Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen.

0: op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
9: Het is bijna 3 uur. Goedemiddag, je bent bij Radio Rijnmond. De muziek gaat weer non-stop door zometeen, maar eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kersverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. De markt in Ommen is vanmorgen ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Dat meldt de regionale omroep RTV Oost. Op het plein vlakbij rivier De Vecht was een kleedjesmarkt aan de gang. Iedereen moest snel weg, terwijl zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies de markt opliepen. De man werd uiteindelijk in een huis in de buurt opgepakt. Naar het wapen werd vanmiddag nog gezocht. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet meer naar het centrum van Ommen te komen. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en de omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer een bui. Met onweer ging die gepaard, maar de rest van de dag blijft het vrijwel overal droog in de regio. Dan het weer nog, opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Ik zei het al, maximaal rond 27 graden aan zee, enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode en wat bewolking. Later op de dag lokaal een kleine kans op een bui. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het morgen 22 tot 24 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en natuurlijk ook op Rijnmond.nl.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.
14: Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
17: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle

0: kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zei een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer regen. De rest van de dag blijft het droog. Aan de Meijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat precies is gebeurd en wordt er onderzoek gedaan. Er is een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord. Is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 7:30... in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een eind aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. En dat was een kort overzicht van nieuws uit de regio, eerder te horen via Radio Rijnmond. Het weer nog, opklaringen en overal in de regio zo goed als droog, maximaal rond 27 graden, aan zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode en wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui en bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het morgen 22 tot 24 graden.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
13: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
25: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs van

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Onze kennis en expertise gebruiken.

0: gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zei een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer regen. De rest van de dag blijft het droog. Aan de Mijnenstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat is niet bekend. De straat was afgezet met lint. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat precies is gebeurd en wordt er onderzoek gedaan. Er is een ruzie in een flat in Rotterdam-Ommoord. Is gisteravond een man neergestoken. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. De ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer was rond 19:30... in een flat aan de Areniusweg. De politie kon gisteravond nog niet zeggen waarom het tussen de twee mannen uit de hand liep daar in Ommoord. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een eind aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indisch monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. En dat was een kort overzicht van nieuws uit de regio, eerder te horen via Radio Rijnmond. Het weer nog, opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal rond 27 graden, aan zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode en wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui en bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het morgen 22 tot 24 graden.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
21: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl. Neem

0: de Zon op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
1: Goedenavond, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij een overzicht van nieuws uit de regio dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Aan de Orionstraat in Rotterdam-Hilligersberg is een man geëlektrocuteerd. Gebeurde gisteravond toen hij op straat zat te rommelen met een stroomkabel. Onduidelijk is wat de man precies met de kabel wilde doen, maar bewoners zagen de verlichting in hun huis op een gegeven moment knipperen en buiten was volgens omwonenden een steekvlam te zien. De man schreeuwde het uit, volgens getuigen, van de pijn en hij trok zijn kleding uit. Daarna zakte hij in elkaar op de Orionstraat. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer van Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd weer regen. De rest van de dag blijft het overal in de regio droog. Hoe de brand in de graafmachine in Alblasserbos in Papendrecht is ontstaan, is onduidelijk. Aan de Meinesstraat in Rotterdam-Nieuwe-Westen zijn gisteravond knallen gehoord. Of het om een schietpartij gaat, is niet bekend. De straat werd afgezet met lint. Volgens de politie is het onduidelijk wat er is gebeurd en wordt daar onderzoek naar gedaan. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend collegejaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 kersverse studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. En in de tweede week van het nieuwe voetbalseizoen treft Excelsior vanavond om 8 uur in eigen huis PSV. Feyenoord is morgen aan de beurt. In de Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander. De derde club uit onze regio, Sparta, won gisteren uit in Velzen-Zuid. Gisteravond werd het 1-3 tegen Telstar. En dat was een kort overzicht van nieuws uit de regio, eerder te horen hier op Radio Rijnmond. Krijg je van mij alleen nog het weer. Opklaringen, overal in de regio zo goed als droog. Het wordt 27 graden, aan zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode en wat bewolking. Later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het morgen tussen de 22 en 24 graden.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: A song called Another 45 Miles.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel

0: altijdthuis.nl.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Dit
1: is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.